0: Mag ik dan na jang barn rang in die Jimero, dan aan mij?
1: Mana, Juliet. Mana, Juliet. Mana, Juliet. Mana, Juliet. Mana, Juliet.